wijken, Kiki Mickey. Prima Olin, alles wijken, Kiki Mickey. Jammer toen hij Olin heel, Kiki Mickey. Olin min en mooi bel, Kiki Mickey. Kids al uwe lijken, Kiki Mickey. Rat al bono kijken, Kiki Mickey. Ja, goeie wiegma zat als alle, Kiki Mickey. Polen mit Agi, das Kalle, Kiki Mickey.